0: ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Wake up in the morning and fall back to sleep. Think I'm gonna stay in bed till tonight. Lately all I care about is you and me. Oh, oh, and the future that looks so bright. Oh, oh, if it's good to have you in my life.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Memphis.

0: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten.
1: 40 of Radio.
0: Music, no filter.
2: Ah, man. Do you like it here, man?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Gil laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

is a tune called Little On Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio. Out.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Geel was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Geel laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit beken, sloten en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan een aantal pontjes ook niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen die hebben te maken met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. De staat Michigan is met ruim 2600 gevallen het hardst getroffen, gevolgd door New York. Uit voorzorg wordt Amerikanen geadviseerd om groente en fruit extra goed te wassen en voorlopig even geen frambozen te eten. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio. 40.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de Ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingbooking site Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1 vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes en wijk aan zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Tijdens de extreem hete dagen eind vorige maand zijn meer tekenbeten gemeld dan ooit sinds de start van tekenradar in 2022, dat meldt het RIVM. De meeste beten werden opgelopen in het bos, gevolgd door de eigen tuin. Het RIVM verwacht ook deze warme dagen veel tekenbeten, al kan aanhoudende droogte het aantal uiteindelijk wat beperken. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. En een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken te helpen bij het bestrijden van natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer die al een aantal jaar op ons voorloopt op dit gebied. Door klimaatverandering worden ook in Nederland natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. Op de weg gold een maximumsnelheid van 50 km per uur. De 30-jarige verdachte blijft vastzitten. De strafzaak wordt waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk behandeld. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6:00 uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Amsterdam kleurt tijdens World Pride van 25 juli tot en met 8 augustus tot Rainbow City. Meer dan 50 bekende gebouwen worden verlicht of versierd in regenboogkleuren. Voor de Canopraid op 1 augustus zetten NS extra en langere treinen in. Ook komt volgens het ANP op Amsterdam Centraal een speciale kleedruimte voor bezoekers. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. 3 dagen na zijn arrestatie op de luchthaven van Tangier. Hij werd verdacht van het verspreiden van onjuiste informatie en smaad. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen en spreken van een aanval op de persvrijheid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. Het Openbaar Ministerie vervolgt een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn voor een dodelijk brugongeluk bij de Juliana-sluis in Gouda. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In januari kwam een 58-jarige automobiliste in het water terecht toen de brug openging. Ze overleed later aan haar verwondingen. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. Een 43-jarige vrouw is gisteren overleden in een flat in Tilburg. De politie heeft een 29-jarige man uit dezelfde plaats aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Forensische rechercheurs doen nog onderzoek in het complex aan de Overloonstraat. De politie zegt dat alle scenario's nog open liggen, ook een mogelijk misdrijf. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. Na de hittegolf in Nederland zijn nog eens 325 extra sterfgevallen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In de hitteperiode zelf overleden ongeveer ruim 580 mensen meer dan verwacht. Volgens het RIVM is hitte waarschijnlijk een belangrijke oorzaak. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Na vrijdag daalt de temperatuur in Nederland naar normalere waarden voor de tijd van het jaar. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Huisartsen voeren vanaf volgende week estafettestakingen door het hele land uit protest tegen volgens hen te lage tarieven. De acties vinden buiten kantooruren plaats, waardoor de spoedzorg overdag doorgaat. De huisartsen vinden dat de recente tariefsverhoging van de Nederlandse Zorgautoriteit onvoldoende is en vrezen dat de huisartsenzorg verder onder druk komt te staan. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, twee van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Bij een brand in Nieuwegein zijn drie woningen in vlammen opgegaan. De brand ontstond buiten en sloeg via de houten gevels over naar twee naastgelegen huizen. 9 woningen zijn ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig niet terug en worden opgevangen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: En waarom ik dat nou draai, dat komt uit de zomer van 1976. Het was vorige week was het zo, alle Jezus heet in de zomer van 2026. En toen werd er vaak teruggedacht aan die zomer van 1976. En mijn moeder, die heeft die nog meegemaakt. Die was toen pas 41 natuurlijk. En die hitte van vorige week deed gewoon helemaal niks. Wat? Ik belde erop. Ik moest erop bellen van de nationale hittecoördinator natuurlijk. 8 keer per dag. Dus dan zei ik, mam, hoi, leef je nog? En dan zei ze, leef ik nog? En toen dacht ik, hé, dus ze gaat er zelf ook al aan twijfelen. En ik zei, maar heb je geen last van de hitte? Wat? Zegt ze. Heb je geen last van de hitte? Wat? Hitte? Welke hitte?

ja, dat wist ik ook nog. 1976, ik kwam hem tegen. Ik had het daarna nooit meer gehoord, maar ik kwam hem tegen in de UK Charts over 1976. Right, dit in verband met de hete zomer van 1976. Want heter is er nooit een zomer. Nou, heter wel, maar langere hittegolf niet. Hè? 17 dagen de beeld, waarvan 10 boven de 30. En de gevoelstemperatuur, de kennis is nog niet. Codes waren er ook niet. Dus iedereen vond het gewoon mooi weer. En niemand had een airco, dat ook nog eens. Right, laten we het even hebben over George D. Johnson. Die is overleden, die was 99 en het was een van de eerste grote zwarte ondernemers van Amerika. Zijn eerste bedrijf met Afro Cosmetica had een notering aan de beurs in New York. Ja, en dan was hij de eerste grote bedrijf van een zwarte iemand. Ongelooflijk, maar hij is begonnen met ontkroezingsmiddel. Dat was in de jaren 50 heel erg in, omdat alle zwarten die wilden wit haar hebben, zou ik maar zeggen, zoals de witten dat hadden. Dat raakte op een gegeven moment uit. Toen kwam hij met andere cosmetica middelen. Maar hij was ook de sponsor van een programma Soul Train, dat zwarte muzici, muzikanten, zangers, zangeressen op de kaart zette. Want die waren nog ongelooflijk ondervertegenwoordigd in die tijd.

Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, hij was dus een groot sponsor, was hij, van die George E. Johnson van Soul Train. Het programma was werd eerst door lokale stations uitgezonden. Het werd steeds groter en groter, maar de grote stations wilden er eigenlijk helemaal niet aan, omdat het een niche was, vonden ze. Maar het werkte waanzinnig, want iedereen ging die danspasjes nadoen van alle artiesten die daar optraden. En uiteindelijk heeft Soul Train tot een enorme emancipatie van de zwarte artiesten geleid. En het heeft tot 2006 bestaan. Jazeker. De Dramatics waren er ook in. De Dramatics.

All right. The Dramatics. What you see is what you get. Dat is volgens mij later nog wel eens gejat door Gerard Joling... Om in dat vreselijke lied At Your Service voor Pim Fortuyn. What you see is what you get. Nou, dat is weer wat anders. Dat is Village People in the Navy. Maar het was van The Dramatics natuurlijk gewoon. Maar wat dacht je van Curtis Mayfield? En natuurlijk, die zat er ook in. In The Soul Train. Mede mogelijk gemaakt door George E. Johnson. Ja hoor. Komt-ie.

0: zo heette het ook.
1: Get down.
0: Get down. Get, get,
1: get down.
0: Get, get, get.
1: Get down.
0: Get down. Curtis Mayfield, dus ook opgetreden vaak in The Soul Train.
2: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.
0: Commodores ook.

Oh yeah. Maar Brick House, de Commodores en ik stond hier op te swingen in de Beatkelder op het Blinde Instituut, terwijl ik een sigaret aanstak op mijn 11e, 12e en per ongeluk de filter aanstak die heel hard opbrandde en op mijn been viel. Maar ja, iedereen was blind in die Beatkelder, dus niemand zag het. Dus, ik was gisteren naar een heel mooi concert. Heel mooi concert. Van Deus. En in het voorprogramma stond Kari Kari. Zou je Kari Kari moeten zeggen? Dat weet ik eigenlijk, dat heb ik niet zo gevraagd. En dit speelde zo. Jazeker. All right.

Ah! Right. Dat is Kari Kari. Ja, yeah. Dus die waren dus gisteren in Zeist. Dat was in de tuin van Slot Zeist. Bij dat geweldige concert van Deus. En die traden daarop in het voorprogramma. Maar ze waren niet de enige, kwam uit Nederland trouwens. Ze waren niet de enige die optraden in dat voorprogramma. Nee. Hik, die trad ook op in het voorprogramma. Ook uit Nederland. Zoveel topmuzici bij elkaar krijgt in Zeist.

That's Higby. Gisteren dus ook aanwezig op dat concert in Zeist, waar Deus de hoofdact was. Dat is ongelooflijk, man. Dat was maar 10 minuten. Ik was er vlakbij. 10 minuten fietsen vanaf mijn huis. Ongelooflijk. Maar dan gaan we nu dus wel Deus zelf draaien. Ze deden daar alleen maar werk van hun eerste twee cd's uit 94 en 96. En dit was het één na laatste nummer. Als ze gisteren speelden. Zaten.

0: Jezus Christus, wat is dit goed zeg. 1994, dit is dus al meer dan een half leven geleden van mij, dat dit uitkwam. En gisteren hoorde ik het weer live. Deus Satzensode. Ah, ah, jongens, wat geweldig. Nu gaan we even een keiharde overgang maken. Ik weet eigenlijk niet precies of dit eigenlijk wel kan.
1: La notte come allora, magica scende, la luna splende, e tu sei qui. Mi sento un po' confuso.

0: Μίμα για τα μερό.
1: Come prima, Quartetto Ceta. Jawel, dat kan wel. Alles kan naar elkaar, als je maar wil. Je kunt ook gewoon

La, la, la, la. Dat zijn dus Herman's Hermits, die je wel kent van No Milk Today, My Love Is Go Away. Silhouettes op een nieuw album waar op allerlei remasters staan, maar dan weer wel mono. Van de week was David Clayton Thomas overleden. Nee, daar moet je niet om klappen. David Clayton Thomas die was de zanger van Blood, Sweat & Tears. Ja, daar komt hij. Daar heb je hem. Ja hoor, hij is er nog.

En dat Eels, cap in hand. Ja, laten we nou toch nog eens een nummer draaien van Lucinda Williams, Deportee. Dat is zo schrijnend prachtig nummer. Bestaat in heel veel uitvoeringen. Het is met Mason Via.

0: vaak.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy meldde woensdag op Telegram dat het leger 20 keer raakschoot op de Russische schaduwvloot in de Zwarte Zee. Eerder viel het dronetroep al bijna 100 schepen aan in de zee van Azov. Brovdy stelde dat Moskou zou vallen en dat de Krim herbouwd wordt. Het Kremlin reageerde nog niet op deze gemelde verliezen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis. 2 van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
3: Van kust tot kust, Jan Emaus.

0: heb je toch lekkere muziek, hè?
1: Clarence Carter was dat en Slip Away. Als je dat nou voor het eerst hoort, dan denk je dat je het toch al kent. Tenminste, dat overkwam mij. Clarence Carter en Slip Away, van de ene Clarence naar de andere, namelijk naar Clarence Gatemouth Brown. Gatemouth. Die moet een muil gehad hebben. Een multi-instrumentalist van wie heel veel muzici nou het vak niet geleerd hebben, maar in ieder geval geïnspireerd zijn door zijn stijl. De Blues Walk.

strak hoor. Clarence Gatemouth Brown en The Blues Walk. En ik zit hier naar te luisteren en ineens moet ik dit draaien.

Nat King Cole, Let There Be Love. Gepolijste muziek, dat was zijn specialiteit. B.B. King deed dat anders.

als B.B. King een snaar aanraakte, dan vertelde die snaar een verhaal. Zomaar. En dat was zijn geheim. Blues we like. En zo kon het gebeuren dat in Manhattan een zeer hoog gebouw op instorten stond. En dat zag er dus niet zo mooi uit. Ze gaan het allemaal repareren, begreep ik. Maar vlug Manhattan gedraaid van de Supremes, zolang de boel nog overeind staat.

Supremes en Manhattan, alsof ze compleet van hun Tembla Motown geloof waren afgevallen. Leuk om te horen, toch? 40 Up Radio. Music, no filter.

Kate Creole, The Coconut en Stool Pigeon. Tragische man. Had heel veel succes, maar wist niet met geld om te gaan. Komt vaker voor. Wist niet met geld om te gaan. Belandde met schulden beladen in Duitsland en ging met een soort B-keus muzici in een B-keus circuit eigenlijk optreden.

Waar was Cliff gebleven zonder de Shadows? Blue. Hou nou eens eventjes je eigen aandacht onder controle. Blue turns to grey. Cliff Richard. En hier is Graham Nash. Uit zijn, even kijken, vierde soloalbum. En ik heb het even gecheckt. Ik wilde een nummer draaien van Graham Nash. Waar nou eens die andere van die club niet bij zaten. Want hij zong heel vaak met Crosby erbij en zo. Iedereen afwezig. Compleet solo werk.

Het zijn de jaren 80, dacht Graham Nash in 1980. Dus ik moet anders klinken. Niks meer dat zoete Crosby, Stills, Nash geluid over vrede en zo. Nee, don't listen to the rumors. Toch wel een leuk nummer trouwens. Ik heb nog eens eventjes naar het personeel zitten kijken wat daar op meespeelde. Nou, dat waren niet de eerste, de beste. Leland Clark bijvoorbeeld, die... Als je hem één keer gezien hebt, vergeet je hem nooit meer. Die weergaloze bassist. Zullen we iets doen wat altijd raak is? Kan je blind iets van kiezen? Altijd goed? El Green.

0: Je zou toch denken, die man die kunnen ze opdweilen, hè? Naar iedere track. Al Green, geweldig. Real Love.
1: Dit is 40 Up Radio.
0: Verre Krinjaar in Belg was hij. En hij had één hit. Ring, ring, I've got to sing. Hij zag eruit als een oude hippie. Hij lustte wel een pintje. En in de nadagen van zijn zowel leven als carrière was hij aan te treffen in menig café in Antwerpen. Al dan niet beschonken zong hij zijn liedjes. Gevraagd, maar ook ongevraagd. Passend dat hij daarom in zijn repertoire Drunken Sailor heeft opgenomen.

kunt mij heel veel wijsmaken. Maar niet dat dit verder Grignard was. Sorry hoor. ik wilde dus Drunken Sailor van verder Grignard draaien. Dat heb ik op een singeltje. Maar dat er een paar tikken in zitten. Maar dat het ja, echt helemaal nergens meer naar klinkt. Dat gaat dan een beetje te ver. Dus ik dacht, ik pak een digitale versie. En daar staat bij Drunken Sailor. Verder een jaar. Mooi niet. Dit zijn de Irish Rovers. Of dat waren de Irish Rovers. En die heb ik laten lopen. Omdat ik hem eigenlijk best wel aardig vond klinken. Eerlijk gezegd, veel beter dan Verder een jaar. Jonah Louie nu. In muziek van Kust tot Kust. En The Last Supper at the Masquerade van het album On the Other Hand, There's a Fist.

Dat deed hij graag, een thema eeuwig herhalen. Jonah Louie en The Last Supper at the Masquerade. Ik heb me intussen lens gezocht naar iets van verder een jaar. Want ja, als je het over die man hebt, moet je hem laten horen ook.

0: Dat was toen in de mode. FFV, de denken dat die uit is. Maar dan is het plaatje niet uit. Dat is één keer leuk. Maar goed, heb je hem toch nog gehoord? Verder Grignard en Hash Bambo Shuffle. Nou jij weer.
1: Elke dag anders. Altijd. 40 Up.
2: 40 Up Radio.
1: Music, no filter.

van zijn misschien wel allerbeste solo-album. Flaming Pie was dat. The World Tonight van Paul McCartney. Hot Chocolate, wat doet die op 40 Up Now? Dat was een chic bandje, vond ik. Met allemaal hitjes over ik vind je leuk en ik wil met je trouwen en ik hou van jou. Maar ze tapten soms uit een heel ander vaatje. Mindless Boogie is een heel zwartgallige blik op de wereld. Van we gaan naar de sodemieter. Laten we dan maar dansen.

0: Mindless Boogie van Hot Chocolate. Het was de voorlaatste in de muziek van Kust tot Kust van deze week. Wat leuk dat je er weer bij was. Blijf luisteren naar 40 Up, want je weet echt niet wat je te wachten staat iedere keer. Ik ben er in ieder geval over een week. Tot dan.
1: 40 Up Radio.
2: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. 30 jaar na de Hercules-ramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Wees welkom, vrienden van de, laat ik zeggen, wat betere muziek. Maar was dit beter of was dit heel zacht? Dit was heel zacht, maar het is ook heel veel beter. Want het werd gezongen door Clan Gamble. Maar over die man gaat het niet in dit uur. Het gaat om de man die het componeerde. En die heette Jimmy Webb. Die heet overigens nog steeds Jimmy Webb. Want hij leeft nog. Vraag me niet hoe, maar hij leeft nog. Want hij heeft ook tonnen, nou ja, je weet wel, van dat witte spul er doorheen gejaagd. Jimmy Webb schreef songs die miljoenen opleverden. Voor hem en ook voor de mensen die ze zongen. Daar komen we straks op terug. Dat is één album. En het andere album is een band die slechts heel kort bestond. Heel kort bestond. Die opmerkelijke muziek maakte. En die we eigenlijk vergeten zijn.

was een wereldhit. En ik bedoel ook echt met kapitalen geschreven. Een wereldhit. Van Australië tot en met IJsland, van Argentinië tot en met zelfs Andorra. Iedereen kende de letter van de bokstop. Amerikaanse groep uit Memphis. Die mannen bleven kort bij elkaar, maar ze waren... Oké, we komen er straks op terug. Ik had het over Jimmy Webb. Die schreef voor iedereen, voor God en alle man, voor blank en voor zwart. Hij maakte mooie liedjes en als je het wilde draaien of als je het wilde zingen, dan kon dat. Dionne Warwick.

De liedjes van Jimmy Webb waren niet lang, maar ze waren bekend. Heel snel bekend. Je herinnerde je de tonen, je herinnerde je de violen, je herinnerde je van alles. En je had te maken met een muziekschrijver die, zoon van een dominee, het wel leuk vond om leuke liedjes te schrijven voor het kerkkoor. En dat bouwde die uit. Ik laat meer van die dingen horen door dit uur heen. Nu zijn we aan die Boxstop toe. Dat is die band uit Memphis. Die hadden over het algemeen liedjes van 2 minuten, 2:12. En die hit van ze, die grootste hit, The Letter, was 1:56. Zelden voltooid over de hele wereld. Zo'n korte hit. En toen kwam er een ander nummertje wat ze leende. En dat was dan ineens 3:48. Dat was iets geheel anders.

Misschien wel een beetje lullig wat ze daar deden, die jongens van de Bokstops, met die, het geluid van een trein en het geluid van een boot. En dan is het Boats and Trains. Ja, oké. We gaan terug naar die merkwaardige man Jimmy Webb, die zelf ook wel albums uitbracht, maar bijna niemand kocht die. Daarentegen, als anderen van hem zongen, dan wilde iedereen graag die platen hebben. Nou praat ik ook over de jaren 60, 70 en 80. Die man was geniaal, ook voor de Everly Brothers.

Groter kan het toch bijna niet? When Eddie Comes Home. Ja, ik weet niet of ik... Ik kocht die platen van de Everly Brothers toen niet. En ik vind het nu te zoet. Maar dit was nou precies de handtekening van Jimmy Webb in die tijd. En daarmee trok hij ongelooflijk veel mensen in Amerika. Later in Canada, Australië, Engeland. En zo spreidde zich dat uit. Hij zelf speelde heel goed piano en behoorlijk orgel. En hij had een absoluut gehoor, zei men. De Boxtops dan. Oké, in de buurt van Memphis maakten zij hun muziek. Dan Penn was hun eerste producer. Dat is natuurlijk een hele goeie. Maar soms hadden ze geen materiaal. Geen materiaal? Ja, dan moesten ze iets lenen. Bijvoorbeeld een hit uit Engeland.

Ja, we kennen allemaal dat liedje van Procol Harum. En als je niet beter weet, denk je van oké. Mooi nagedaan, maar niks meer dan dat. Je kan ook zeggen, gewoon gejat. Omdat ze geen nummers genoeg hadden om op hun albums te zetten. Hoeveel albums ze in 9 maanden uitgaven? U zult het niet geloven, maar ik heb een stuk over ze gelezen. 3 volwassen albums in 9 maanden. Oké. We komen straks bij ze terug. Nu, die mededeling dat iedereen die goed zong, die wilde graag een Jimmy Webb lied hebben. Nou, dat kon, zei Jimmy Webb dan. En dat kon ook toen de Walker Brothers naar hem toe kwamen. De Walker Brothers waren heel groot in Engeland. En die kregen een lied van hem dat met een vreemde tekst. The moon is a harsh mistress. Pardon? Ja, the moon is a harsh mistress.

honing zoet. Maar die stemmen van die gozers, van die Walker Brothers, die waren wel oké. Ik denk dat die ook alle drie binnen zijn geraakt. Hoewel ze het soms niet met elkaar konden vinden. Misschien dat ik nog eens een keer een totaalprogramma aan de Walker Brothers kan gaan besteden. Want die hebben ook zoveel goeds gemaakt. Dit was natuurlijk. Kijk, dit is Jimmy Webb. Jimmy Webb was Jimmy Webb. Komen we zo direct nog op. En de Boxtops, ja, die leende en leende maar. En die zijn. Oh, wacht even, dat is een hitje. Cry Like a Baby. Zouden we dat kunnen doen?

Alex Chilton en de Box Tops. En ik zei dat het Cry Like a Baby zou zijn. Maar het schoot door bij de keuze op de cd-speler. Dit was I'm Your Puppet. Ik beloof u, Cry Like a Baby komt zo direct. Waar ben ik? Bij Jimmy Webb. Er is een cd van hem op de markt verschenen. Die heet Clowns Exit Laughing. De Jimmy Webb songboek. Voor degene die echt van deze hele sentimentele, gedragen, mooie, zachte muziek houden. Zondagochtend muziek, Willem O'Duis muziek. Ja. Ik zou zeggen, be my friend, koop het. Ik heb het gekocht en ik stond ervan te kijken dat zoveel artiesten met zijn materiaal hits hebben gemaakt. Er is veel geluisterd naar Tony Joe White in zijn uitvoering van de Wichita Linesman.

Mooi, hè? Die donkerbruine klanken uit de keel van Tony Joe White. Eigenlijk speelde hij hele andere muziek, maar hij voelde zich vereerd toen Jimmy Webb zei, dat is een liedje voor jou. Dan nu die Cry Like a Baby, de tweede hele grote hit voor de Box Tops.

Zoals ik zei, de tweede grootste hit van de Box Tops. Maar die zanger, die Alex Chilton, die overigens 17 was toen hij begon te zingen in dit bandje, die was het zat om op te treden, hits te maken, op te treden, hits te maken. Dat paste niet in zijn persoonlijkheid. Hij kocht ergens een huisje in Tennessee, waar hij zelden of nooit was, en hij dreef langzaam weg. Overigens, hij zong later nog heel goed bij Big Star. Maar we komen straks nog op hem terug, want zijn leven werd gered door Katrina. Maar daar komen we zo direct op. We zijn weer aan Jimmy Webb toe. Jimmy Webb zei tegen Waylon Jennings: ik heb een lied gemaakt, durf jij dat aan? En toen liet Jimmy Webb horen wat hij geschreven had. Toen zei Waylon Jennings, die eigenlijk een beetje een outlaw country was: geef dat maar.

majestueuze muziek. Waylon Jennings met de Kimberleys. Dat werd een hit in Amerika. Maar er waren er die het beter zongen. Komen we ook nog eens wel eens op terug. De Boxtops. Ik zei u, 3 albums in 9 maanden. Dat betekende dat ze achter elkaar door moesten schrijven of liedjes leenden of kregen. Keep in Kentucky.

Deep in Kentucky. Een hitje van de Bokstops. Terug bij Jimmy Webb. En met de Supremes. De Supremes. De Supremes.

Goed. Dan nog even een klein verhaaltje over Alex Chilton, de zanger van de Box Tops. Ik vertelde u al, hij was soms een beetje kierenwiet. Hij verhuisde van Tennessee, ging naar Louisiana omdat Dan Penn, zijn voormalige producer, daar in de buurt woonde. Hij zong bij Big Star, hij ging wel eens naar Europa, was een goede gast bij concerten in Groningen, heb ik wel eens gelezen. Maar toch, hij was ten tijde van Katrina was hij in Louisiana. Wat hij daar deed, een beetje zingen bij een plaatselijk bandje, zodat hij nog een paar centen overhield. Toen kwam Katrina en toen kwam het water. En toen keek de hele wereld toe en niemand wist waar Alex Chilton eigenlijk was. Die woonde in een klein huisje in het midden van New Orleans. En hij woonde eerst op de eerste verdieping en later op de tweede verdieping, want het water kwam steeds hoger. En de tweede verdieping was niet veilig genoeg en toen moest hij op het dak gaan zitten. En hij had het te danken aan een goed oplettende piloot van een helikopter dat hij gered kon worden. Hij zat al tijden op de punt van zijn dak. En dat was 's avonds en 's nachts geweest. En toen het licht werd, toen werd hij gered. Ze haalden hem van dat dak af met een helikopter. Nou, eind goed al goed. Ja, hij bleef nog een paar jaar leven. En toen overleed hij aan een vervelende ziekte. De Box Tops. We vergeten ze niet. Zeker niet als ik u laat weten dat ze ooit een nummer schreven dat ongehoord lang was voor deze band. Het is echt waar. Het is bijna 9 minuten en 20 seconden. En het heet Rock Me Baby.

Dat was het. OLM met The Best of the Boxtops. En Jimmy Webb. Romantische muziek, maar geweldig populair in een deel van deze wereld. Goeiedag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen, waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet, en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

honky-tonk blues. She's a honky-tonk woman.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïnse volk